0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio. Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
6: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
5: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
7: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact.

Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende weeksmiddag stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten

0: en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de Avans Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.

0: Er is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
3: Zeg Milou, ben je er al geweest?
4: Waar?
3: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat ik weet. Dat is wat liefde met zich deed. Dat is wat liefde met zich deed.

drankje, hapje, barbecue, vakantie. Genieten in het bos of op het strand. Okay. Omroep Borst aan de Maas. Hier is het altijd gezellig.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: In de ochtend. Aan de Maas.
1: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de 2 elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
5: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

0: Ja, en ik wil je merken, luisteraars. God, even kijken, een beetje dat geluid bij mij bij het harder zetten, want anders dan huur ik mezelf niet. Even dat terug. Je hoorde al een tune in mijn rustel van... Is dit te hard?
1: Nee, is dit goed, maar ik huurde wel goed.
0: Gemendend?
1: Ik meen het ook.
0: Ja, als je niet door de koptelefoon huurt, dan huurde het
1: dan nog ik huur ook nog door de koptelefoon heen.
0: Ik
1: huur hoe erin en ik huur hoe de boete.
0: En je zit me nog. Ook nog.
1: Oh, dat ook nog.
0: Ja, luisteraars, maar inmiddels, we waren er wel in een tune en hebben gewoon ooit twee krachten op elkaar geplekt. Dat we wat meer dingen als mocht in ieders keer starten. Dus ja, we zijn alweer op deze zondag, de 2 augustus. We zitten alweer in de 8e maand van dit jaar. Halverwege in onze vakantiespelletjes.
1: Ja.
0: Gisteren vroeg er al iemand mee. Wat is het woord zondag? Zeg vakantiestress. Ik weet niet of 14 letters zien, maar... Oh ja, je ziet er wel, maar jij wordt je. We hebben nog wat vandaag, moet de muziek?
1: Ja, volgens mij wel. We doen wat berichten.
0: Ja.
1: We hebben Thijs Seelen aan de lijn.
0: Ja. Hopelijk komen de goeie temperaturen.
1: Hopelijk komen de goeie temperaturen.
0: En is het echt Thijs Seelen?
1: Dat weet ik niet.
0: Oké.
1: Okay. Misschien een look-alike of een talk-alike weerman.
0: Dan zeggen we dat het onze weerman is.
1: Ja, zeggen we gewoon dat het een onze is, ja.
0: Ja.
1: Nee. Jij hebt wel de bloemenketting gedaan.
0: Ja, ik ben geweest naar de Negelsum. Ik ben geweest bij de buren van zorgboerderij Wienes. Daar leed meneer Wieneshof. En ik moet zeggen, ik stond er een beetje verbaasd van. Dat, je gaat de garantie denken, paardensport nou, dat is alleen maar door achter in de Kronenberg. Maar ja, ik heb begrepen van die mensen daar, dat is alleen voor de professionals. Je moet voor alleen Engels praten bijna, want anders dan verstaan ze niet. En dat is ontzettend veel activiteit op een Hegelsum in die manege. Zien ze nou ook bezig, boete hebben ze alles weer up-to-date gemaakt een aantal jaren geleden. Nou zien ze binnen in de manege, die twee bakken, hoe ze dat noemen. Komt na de bouwvakvakantie, komt er geloof ik wel 400 kuub zand in, nee, alles. En er zijn 150 leden, meer dan 100 rijende mensen die de paardensporten warm hart toedragen. Daar was ik echt van verbaasd. En prachtig om straks even te mensen. Kreeg Thea van de Moosdijk aan de telefoon. En het wordt er echt door mensen op leeftijd. Die vrijwilligers, die hadden het allemaal goed in orde.
1: Ja, die zien goud weer.
0: Zeker weten.
1: Absoluut. Ja, en
0: ik word verblijd met...
1: Oh, we waren nog niet klaar.
0: Twee stukken fly.
1: Twee, hè?
0: Ja, er was nog fly over en toen zaten ze ermee ook nog meer in de vuur.
1: Maar hoezo kreeg je dan twee stukken?
0: Ja, er waren nog twee stukken fly over en er waren er twee die deelden één stuk. En toen zei ze, Louis, die verdient nog wel een tweede stuk. En toen wordt dat goed mee vuur gezet. Maar het smaakte lekker. Dankjewel ervoor, dames en heren.
1: Ja, en dan hebben we natuurlijk nog schone muziek. Waarvan Louis er net al de eerste van draaide.
0: Ja, de eerste, dat was net Hannemey. Ooit een jaar of twee, drie, of twee jaar geleden, volgens mij. Deze mei aan de beste zangers, daar kwamen je goed. En de volgende die vond ik wel leuk. Heb je misschien ook wel gedaan, tienertour.
1: Ja, nou hadden de moderne tienertour, hè. Met die 49 euro voor drie,
0: is dat
1: vier mond.
0: Nou,
1: ja, maar dat is senior tour of ja, een tour.
0: Volgens mij kunnen tieners dat ik begrip gaan niet betalen.
1: Nou, waal.
0: Okay.
1: Als ze kunnen zoepen, kunnen ze dat ook.
0: Dat is zo. Oh. Alleen het mooie is, het staat op een cd van Ben Verdelle. En dan draaide het liedje en huur je alleen met kinderkoeren. En ik huur geen Ben vertellen. Maar even gewoon daarom is het liedje niet minder mooi. Maar daar kwam ik achter. Ik denk, wanneer zing Ben nou? En voor ik huur hem neem. Het zal wel meeliggen. In ieder geval, veel plezier met ons, Lustra's. En dit is hij. We gaan weer een tienertour.

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

Zo, en dit was een liedje wat Quinn Wamerdam geschreven heeft voor Dries Roelvink. Sinds hij dat van vandaag voor Nederlands is, is hij gewoon volgens aan hem liedjes geschreven. En dit heeft hij als eerste geschreven voor Dries Roelvink. Dus Tante Jetje, de Veurhaaien, Geswister Nederbacher, ik Ruus, mijn Zuid-Tirol. En Ben Verdelle met de kinderen samen op Tienertour. En inmiddels is het alweer een minuut of 7 voor 9:30. En dit moet je gewoon doen, want als je dat niet doet, dan... Ja, dan miste wat, denk ik.

Zo, en met de golden liedjes en geniet van het leven zijn we aangekomen aan de 6e pleitje. En dus vandaag ook weer een cynisch momentje. En dat kan nog net voor het weerpraatje dadelijk met Thijs. En dat zien we nog.

Zo, en dat was dus een stinnisch momentje met Heuner en Suzanne Ston. En ja, inmiddels is het 9:58. Dus het wordt hoogste tijd voor Veronique om met Thijs te gaan bellen. Door weer een pletje draaien. De fekkel is het. De klok die tikt me door.

0: hier?
1: Jij hier?
0: Ja, die kan hier prachtig wandelen.
1: Toevallig.
0: Dat doe ik hier, wandelen.
2: Als je niks hebt, heb je alles wat je nodig hebt vandaag. Dus kinderen mogen zullen vallen, juist dan is de reis geslaagd. Goed die kar daar in de Maas, geef hem over aan de wie.
1: Kijk de vogel door.
0: Wow.
1: De niene.
0: Welke?
1: Ah, de vlugge naar de weg.
0: Ja, dat zal wel.
1: Ik van wie van de kleine? Maar het is een joekers, jong.

0: Ja, en dit waren Huub Jansen en Frans Pollux. Die waren van het Pada. Van daarvoor hebben we nog Stef Eckel. En die klok die tikt alleen maar door. En Vera Nuke inmiddels thuis aan de telefoon. Dus het wordt de hoogste tijd voor Huibertje.
1: Een vrouw kuurt in een dierenspeciaalzaak een drinkbekje voor haar hond. Zet de winkelier: mevrouw, als je dat wilt hebben, dan wil ik op dat bekje wel aanbrengen de tekst voor de hond. Maar nee, zegt die vrouw, dat is nergens voor nodig. Want onze hond kan niet lezen en mijn mens drinkt geen water. In een Zeremse en in een Hoorstere zien met een reisgezelschap met een bus van Smit en Heintje op safari in Afrika. En tijdens een middagpauze, midden in de boes-boes, gaan de Zeremse en de Hoorstere samen te voet de omgeving wat verkennen. En ze zien nog maar een gaas 100 meter van de bus af, zien ze in de verte een leeuw op zijn doelje gemaakt op uw afkomen geslenteren. En de Hoorstere wordt direct in paniek, die griept zijn geweer, schudt, maar mist de leeuw. En nou ineens komt de leeuw met wat heel wat meer vaart op haar afgestormen. Kwakt een Hoorstere tegen de Zeremse: trend, omdraaien, rennen en maken dat we weer bij de bus komen. Zegt de Zeremse: waarom dat? Ik heb toch zeker niet geschoten.

0: Een jongske giet met zijn elders naar de dierentuin. Het is er tamelijk druk. De vader die rekt op een gegeven moment wat achterop. Die moeder met dat jongske die lopen door. Komen bij de olifanten. Dat jongske bekijkt zich die olifanten. En vroegt aan zijn moeder. Mam, wat is dat wat de vursten olifant toe het hangen? Nou, zegt die moeder, dat is zijn sluier. Nee, dat bedoel ik niet, mam, zegt dat jongske. Ik bedoel wat de olifant door achter het hangen. Nou, zegt die moeder, dat is zijn staart. Nee, nee, mam, zegt dat jongske. Dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel wat de olifant door onder zijn eigenste puut het hangen. Wat is dat? Nou, zegt die moeder, dat stelt niks voor. Op dat moment sloot de vader zich er weer bij. Vroeg dat jongske aan zijn vader. Pap, wat is dat wat een olifant, de vursten olifant, door onder zijn eigenste puut het hangen? Ons mam zag dat dat niks voorstelde. Ja, menke, zag de vader toen. Maar daar moet ik er wel bij zeggen dat ons mam ook wel ontzettend verwend is.
1: En dat was ons Huibertje met weer een schoon mupke. Oet de family. Dat brengt de tijd op 9:30. En het is de hoogste tijd voor het weerpratje met onze Thijs Seelen. Goedemorgen, Thijs.
2: Dag, Fennek. Goedemorgen.
1: Enne.
2: Ja, nog een paar uur, hè. Dan is het zowijd.
1: Hoe wijd is het dan?
2: Nou, als het goed is, ik verwacht voor vandaag loop van de middag temperaturen van 30 graden en meer. En dan is er officieel sprake van een hittegolf.
1: Oeh, is het vandaag weer zoiets, ja.
2: Want over moeten we minimaal vijf dagen per jaar meer dan 25 graden hebben. En als we kijken naar de KNMI weer zo'n in Hoors, dan hebben we afgelopen maandag temperaturen net onder de 25 graden.
1: Ja.
2: Maar dinsdag was dan de eerste dag van de serie met meer dan 25 graden. Toen hadden we 29 graden. Woensdag 35 graden. Donderdag 31 graden. Vrijdag 28 en gisteren 26 graden. En als we goed geteld hebben, hebben we dan twee tropische dagen met meer dan 30 graden. En voor een hittegolf is de volgende eis aan. Dus naast minimaal 5 dagen per jaar meer dan 25 graden, minimaal 3, 30 graden en meer. Nou, in Hoors hebben we er toet vandaag 2. En het zal vandaag de derde zien. En dan spreken we dus van een hittegolf. En dat is dan al de derde hittegolf van deze zomer.
1: Zo wee.
2: Ja, de tweede helft van juni hebben we dat gehad. Dat was de hittegolf met bijna 40 graden. En de extreem hoge luchtvochtigheid, ook veel warme tropennachten. Ja, dat is eigenlijk de meest extreme hittegolf die we ooit hebben metgemaakt. De hittegolf in juli trouwens, dat viel op zich wel mee. Waar je een hittegolf nog van... dat is eventjes weggevallen. Maar goed, waar je nog een hittegolf in juli. Maar toen was de lucht beduidend droger. En dat betekende dus dat we toen... dat toen wel goed hoor je was. S'nachts kulde het nog heerlijk af. Dus dat was het voordeel van hittegolf in juli. En nu we toch in juli bezig zijn... ik ben toch echt benieuwd wat nou precies de data waren. 9 tot en met 17 juli. Toen hadden we de hittegolf. Dus van Ruimenwijk. Dat was eigenlijk op zich wel goed te horen. Je hebt extreem hoge temperaturen. En de hoogste temperatuur van juli, hadden we ook net in de hittegolf. Maar dus afgelopen woensdag in Hoors hadden we dus afgerond 34 graden. Verder was juli een hele zonnige maand. Meer dan... net geen 300 zonuren, maar wat zuidelijker in Limburg, richting Midden-Limburg, Zuid-Limburg, daar hebben we meer dan 300 zonuren in juli. En dat is slechts drie keer, is voor de derde keer pas in juli. Dus het gevaar hoe extreem dat is. In 2006 hebben we in juli in grote delen van Limburg ook meer dan 300 zonuren. En ook in 2018. En 2018, dat bleef toch een legendarische zomermond. Dat was ook... vergelijkbaar terug met nu. En de juli maand was ook record zonnig. En dus is ook 2006 trouwens, dat is de record warme juli samen met 2018. Dus die twee, dat waren twee toppers qua zomermaandje. En 2026 is er eigenlijk bijgekomen. Verder

0: Extreem droog. Als we kijken naar de neerslagtotalen bij onze regenneerslagwaarnemers, dan hebben we in mildere een mooi totaal van slechts 7 mm. Maar nog minder in Meertrek met 5 mm. Serum haai 8 mm regen, ook in Horst. In Tinderen en Zwolge 13 mm. Brokense Vorst 12. Melders 14. En in Maasbree 12 mm. Dus dat is wel heel leeg. En dat was ook trouwens vergelijkbaar met juli 2018. En toen was het ook extreem droog. Ja, en als je kijkt naar het zogenaamde potentiële neerslagtekort, dat hebben we nog gekeken, dan ga je vanaf eind april de neerslag vergelijken met de verdampingen. Want er is natuurlijk enorm verdampt door de enorm veel zonneschijn en die hittegolven. Als je dat vergelijkt met de karige neerslag, dan krijg je een hoog potentieel neerslagtekort. Ja, het is potentieel omdat de verdamping niet werd gemeten, maar bereikend. Hoe de temperatuur en de zoninstraling. Als je nu kijkt naar een verdreugd gras, dat verdampt dus niet meer. Maar volgens deze methode hebben ze dus nog wel verdamping, want dat werd bereikend. Dus vandaar het woordje potentieel. Nou, als we daar nog eens kijken, dan is dat momenteel ook extreem hoog. Alleen in, ook weer in 2018 was het nog iets hoger. En dat geeft toch wel aan hoe extreem het is. We zijn nu eigenlijk bezig qua droogte met een vergelijkbaar iets als in 2018. En dat gaat eigenlijk maar door in augustus. Dus dat is toch wel erg zorgelijk. Met ook erg lege grondwaterstanden.
1: Ja.
0: Dus dat is allemaal het nadeel van dit toch wel zeer stabiele zomerweer. Met vandaag dus temperaturen vanmiddag uiteindelijk bij volop zon. Ja, maar ook wat wolkenvelden en wat stapelwolken van ruim 30 graden. 31, 32 graden, dus dat betekent een hittegolf. Lucht is wel droog. Werd aangevuurd met een matig noordoostelijk briesje. Dus dat is op zich nog wel goed te horen. Maar morgen werd het al een angervol. Dan werd de komende nacht al nauwelijks kouder dan 18 graden. Grumitiet is er nog warm. Hulo, zonnegolven is ook nog warm. Dus lang boete zitten. En voor liefhebbers ook nog de komende nacht. Die temperatuur boven de 20 graden. En dan hebben we morgen bijzonder weer nog hoger temperatuur. Ik denk dat we zelfs goed komen op zo'n 36 graden. Ik denk in het zuiden van Limburg al plaatselijk 37 graden. En dus is in de loop van de dag dat de lucht al vochtiger werd. Dus het werd morgen drukkend warm. En morgenavond is er kans op een onweersbui. Ja, en dan kregen we denk ik de meeste qua hittebelasting ook de meeste slechte dag van de week. Dat is de dinsdag. Dan kan het ook nog 34 graden werden. Maar dan wordt de lucht zelfs nog vochtiger dan morgen. Dus echt benauwd weer. Er is ook weinig wind. En ik verwacht in de loop van de middag en avond enkele onweersbuien. En ik kan een fikse onweersbuien weren met lokaal ook hagel en windstoten. En kijk, en dan zussen woensdag dat de lucht geleidelijk droger gaat weren. Dan is dat benauwder geleidelijk goed. Misschien nog een bui in het begin van de dag. Maar verder valt het dan op zich wel mee. Temperaturen, het heeft weinig gevolgen voor de temperaturen. Want bij volop zon kan het nog ruim 30 graden weren. Dus 30 golf houdt aan. Ook donderdag, want dan is het een graad of 27, droogelog. Ja, dus dat werd een hele aangename zomerdag. Alleen natuurlijk voor de droogte is het weer, is het eigenlijk weer helemaal niks met flop verdamping. En vrijdag, zaterdag, volgend weekend, dan zit de maxima net boven de 25 graden. Mocht dat zo zien, dan houdt de hittegolf aan. Maar de echte hitte is dan voorbij. Lucht is ook droog. Er kan een bui vallen, maar meestal is het droog. Dus het zomerweer voor de vakantiegangers zit ook volgende week stevig in het zadel. Behalve dus dun dinsdag, dan is er toch wel een grote kans op onweersbuien met benauwd weer.
1: Oké. Nou, dan weten we weer wat we kunnen verwachten komende week.
0: Ja, dus
1: het werd de auto in de garage zetten dinsdag.
0: Ja, dat is misschien wel een goede tip, want het kan toch wel even fix goed pakken. Maar goed, zoals de afgelopen week ook steeds als er onweersbuien werden bereikend, het werden allemaal steeds minder. En we hebben een paar keer wel heel veel geluk gehad met enorm veel hagel en windschaai. Ja, dat is toen net ten westen van ons gebleven. Dus daar zitten we op te wachten. En onweersbuien, als er veel regen valt in korte tijd, qua terug op zijn natuurlijk niks aan. Want dat hangt niet zo de grond in. En dan gaan we hier.

0: naar de muziek, hè. Ik weet net of... welke plaat kregen we nou van...
1: Nou, duur maar eens.
2: Dat is ten eerste vandaan een winnaar. En die heeft in België meegedenkt naar de zomerplaat van het jaar. De stilte van de stad.
1: Thijs, dankjewel voor het weerpraatje. Geer, huren we je volgende week weer.
0: En ik zal volgende week ook leggen waarom dat zo bijzonder is voor mij.
1: Dat is goed. Ajoa.
0: Ajoa.

De luisteraars, en als laatste draaiden we net de prachtige plaat van de Herfsthaandeband, Mooie Mens. Over lid wat eigenlijk medeoprichter van de Herfsthaandeband, vorig jaar is overleden. Daarvoor rijden we de neer van Daan Winner, De Stilte van de Stad. Dat is een beetje een verzoekje van Thijs. En volgende week zullen we, wat hij Thijs eigenlijk ook zo, de Zwoele Zomer van Daan draaien. En dit zijn de Galloping Comedians met het hotje, van het hotje. Nee, dit is het Hotje Trio met de Galloping Comedians. Tot de klok van 10 uur. Doen we dadelijk terug in alle kant van 10 uur. En je weet, het is een tweede zondag dat een spelletje vakantie heeft. Dus je hoeft geen pen, papier en een scrabbleboard en dat allemaal klaar te leggen. Nog twee zondagen. En dan kunnen we.

0: Louis Vullings en Veronique Klaassen.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service.

0: kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
6: Ja Peter, een mooi 70-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
5: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
7: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
8: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
9: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
10: De Wekker Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Hulst, Rozenkwekerijen, Meterik en Joma Rent, verhuur van koe, vries en slaapwagens, Horst.

0: De Lustraaster, zijn we weer om 8 minuten over 10 geworden en een tweede uur van de Wekradio. Geen pen en papier, geen scrabblebord, geen 14 letters. Heb je weer een vraag over dit, hè?
1: Nee.
0: Ja, ik denk, je wilt weer een ander recept hebben.
1: Even nee. Ik heb nou meerdere recepten gekregen. En er is er inderdaad eentje bij. Die komt volgens mij wel heel dicht in de buurt met wat de smam vroeger die maken.
0: Okay, dus
1: dat ga je goed proberen.
0: Dus je hebt geen vragen meer aan de luisteraars?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Ja. Oké. We gaan het doen, dit urken daar. Zullen we dadelijk de berichten aan elkaar doen?
1: Ah ja, dit kunnen we dit urken wel doen.
0: Wat doen we een paar?
1: Ja. En verder nog gewoon schone muziek, toch?
0: Ja, hopen. Ik heb dadelijk geen platen genoeg. Ja. Gewoon even naar de Grubbevoors. Ja, Grubbevoors van de gebroeders. Verschuren zongen er ook allebei in Tequila. En ik geloof laatst dat is er weer iets herinnering op Facebook opgeroepen. En toen zei het Geert, god, dat was wel leuk.
1: Ja,
0: en van de week zag ik... mijn oud collega Anita Klevers. Anita Kleven met de eerste kindermeer.
1: Ja. Ja. Nou, de eerste kindermeer

0: die vanaf 9 uur ging beginnen.
1: Oh, vanaf 9 uur.
0: Of dat was het? Nee, ver 90.
1: Vanaf 9 uur?
0: Ja, maar want vroeger was er altijd zo twee al om zes uur in deuren.
1: Ja, maar toen nog niet ook, dat is pas volgens mij in de jaren, de laatste 10 jaar of zo, dat dat pas om 9 uur begint.
0: Nee.
1: Hoe was dat nog?
0: Want, was dat? Ja, net in verre 90, maar toen hebben ze het geprobeerd.
1: Ik meen dat

Zo, de wedstrijden van Helene Fischer. Vraag niet wo und wann. De veurde Hielenalde van Imke Marine haalde Kino en Tequila, ik ben eraan. Ik denk dat we nog een paar pletjes draaien en dan zullen we eens kieken, zullen we een paar van die berichtjes gaan doen die we hebben. In dit urke. Ja, inmiddels alweer 20. 21 minuten over 10. En dit is van Thij en Marij. Je kent hem, de originele is uit de Keulen. Met Thij en Marij kunnen we ook hartstikke mooi zingen.

Zo, dit waren die vetsigen aus dem Zillertal. Klamp van de geigen en de contrabas. Dat kreeg een hoop muziek bij elkaar. Justin de Wild met zijn grote zomerhit Cherio. En Thijen Marij met Vuls te mooi. Wat dus origineel uit Keulen komt. En ik denk dat er wel druk zal zien op het nudiste strand. Zullen ze weer een volleyballen zien met de schoenen aan. Eminem hebben het erover. Hey, ho, wacht. Dit moet ik, deze. Komt die nog? Oh ja.

0: Oh, dat klopt, ja. Hier heeft geen gardine meer. Dat zou je best wel eens kunnen. We hebben, ja, nee, we hebben nog geen gardine meer. Alleen een beetje overgardine.
1: Dat is wel een kochliedje, of nee? Ja, één minuut?
0: Eén minuut zou gebeuren. Ik ben vergeten de berichtentune klaar te zetten. Komt, ja. Ja, maar die liedjes van M&M zien we nooit zo lang.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar deze was wel echt heel kort.
0: Ja, wij zijn wel koud geworden zien op het strand.
1: Ja, ik denk dat veel niet meer over te vertellen. Maar ja.
0: Ja, ik wil het niet zien op het Nudeste strand.
1: Nee, ik ook niet. Daar hebben ze nog niet over geklaagd, over de Kasteelse bus, hè?
0: Nee.
1: Dat is allemaal niks rennen.
0: Nee.
1: Ze hebben over veel dingen geklaagd voor de Kasteelse bus, maar nog niet dat ze allemaal niks rondrennen. Wel allemaal dat ze wettige dingen doen, ja. Maar we gaan eens kijken wat er allemaal te doen is in de omgeving. En,
0: door iedereen, hè?
1: Ja, we doen er iedereen.
0: Hebben we er tenminste nog ook nog even na de pauze.
1: Ja, en ik ga als eerst naar Lottum, want toen is dit weekend weer Beats and Bands. En het Summerfestival werd het ook wel genoemd in Lottum. En vandaag is het de slotdag van Beats and Bands. En dan stonden levende legendes hoe de Lottumse dialectrock zien op de bühne. En wie zien dat dan? Nou, dat zien de stoere patsers.
0: Och jee, dan wordt er weer Berentieten gezongen.
1: Ja, Berentieten.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ik ken ze. En verder Overwhelmed. Stiator, Starcream en Sunset Cinema. Nou, dat klinkt wel net dialectrock echtig. Maar zolang ze dat maar zingen, dan is het helemaal prima. Dus dat is vandaag te doen. En de kaarten, die kosten €16. Het is een 16-plus optreden. En het vindt allemaal plaats op het festivalterrein Rijald Hoogveld op de Stokterweg 13 in Lottum.
0: Ja, en wat ook muziek is, dat is vanmiddag op het terras van Elisabeth's Grand Café, hier op het Wilhelminaplein in Hoorst. Want liefhebbers van zeemansliedjes komen door van de middag aan er trekken. Want Chantegroep de Maashaven, die gewoon van de middag door op het terras van Elisabeth's Grand Café, gewoon die een afwisselend repertoire van traditionele chanti, zeemansliederen en bekende nummers die met water en de scheepvaart te maken hebben. En de Maashaven treedt regelmatig op in Nederland. En ook zelfs mogen ze wel eens mee de grens over. Het duurt over de middag van...

0: En 3 tot 4 voor. Het kost niks. Dus je kunt gewoon langslopen bij Elisabeth Grand Café. Dan blijven we even stilstaan. Kunnen luisteren, kunnen klappen. En wie na afloop zelf de smaak te pakken heeft, kunnen we aanmelden dat je ook wilt zingen bij de Shantygroep de Maashaven. En ze komen uiteindelijk, zien ze geregistreerd volgens mij in Grubbevoorst. Dus dat van de middag hier in Horst op het Willemineplein. Net hadden we al een stukje van gehuurd, maar nu komt die Hans. Welen en hey, is weg.
1: Ja, ik even... zeggen, Rudy Giovanni niet, hè, de Gierstoorn.
0: Nee, wacht, ik zo, dat komt dat ik die al gestart heb. Nou trek ik die even, kom. Moet ik die even door neerzetten.
1: Orne Frogra Welen worden hier goed draaien.
0: Ja, dit moet je eerst, want het stond anders in het liedje. Dat kunnen mensen, kom jong.
1: Hoe de liefde gaat.
0: Ja.
1: Die geeft

Goedemorgen Wekker Radio, goedemorgen Louis en Veronique. Wat fijn dat jullie weer te horen zijn. Goedemorgen Wekker Radio.

Zo, en dit was wel een van de vele mooie liedjes van de trekzak. Van Doenrooy tot Dublin, de veel Rudy Gio van Innie. Straks had er ook een stukje gehuurd. Gluck wie nog niet, er René Froger en Waylon. Hoe de liefde gaat. En de Drieën en Rowan Heijzen die noemen dit samen op. Neem er nog één. Nou, niet te veel.

Zo, dat was de applaus voor Jan Smit. Als de nacht verdwijnt. He, het was mee, nou has jubileumconcerten in Volendam. En daarvoor hebben we nog Melissa Nassenweng met Is de jouw werkbouwboom? En de drieërs met en Roon Heze samen. Neem er nog één. Dit is Florian Silbereisen. Floris Flinke Vinger. En dan maken we de deur mee voor ons. Zien we dadelijk aan de andere kant van 11 uur. Hebben we de bloemenketting. Ga ik bellen met Thea van de Moosdijk. Thea is een van de leden van het stichtingsbestuur van meneer Juwineshof in een Hegelsum. En die hebben rozen gehad. Foto's staat nog niet op Facebook. Dat kunt begin van de week een keer. Met een aantal vrijwilligers en een aantal mensen van het stichtingsbestuur. Heb ik daar rozen in gebracht vrijdag. Lekker fly gehad met koffie. Dankjewel voor je nacht. Je staat aan de andere kant van 11 uur dus.

0: Dit is Wekker Radio met Louis Vullings en Veronique Klaassen. Dit is Wekker Radio.
1: De Wekker Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Hulst, Rozenkwekerijen, Meterik en Joma Rent, verhuur van koe, vries en slaapwagens, Horst.
2: Deze zomer beleven kinderen iedere woensdag iets nieuws tijdens de Locht Kids zomeractiviteiten bij Museumdorp Locht in Melderslo. Van middeleeuwen tot klompen maken, van knutselen tot speuren in de natuur. Ontdekken, beleven en zelf doen staan centraal. Een leuk dagje uit voor het hele gezin. Kijk voor het programma van de Locht Kids zomeractiviteiten op delocht.nl.
3: Dit is Omroep Horst.

0: aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen? En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten? Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Zo, en inmiddels alweer ruim 7 minuten over 11 geworden. In de derde uur van de Wekradio op deze zondag, de 2e augustus, de maand augustus, waar we alweer in zitten. En in die 3 weken dat we nog geen spelletje hebben, proberen we zomerse muziek te draaien. En ja, de Les Humphrey Singers met Mexico, dat is zeker een zomerse plaat. Die hoorden vroeger op de kermis, die in zomerdagen ook plaatsvinden, huurde die plaat heel duk. Dus Les Humphrey Singers met Mexico, brusten we de derde uur mee, waar we in direct een gesprekje gevoeren met Thea van den Moosdijk namens de vrijwilligers en het stichtingsbestuur van Manege Wienershof in Den Heigertsum, want die kregen afgelopen zondag rozen aangeboden. We hebben nog een paar berichtjes, want we hebben nog niet alle activiteiten gehad. En al die andere tijd in overblijft, die proberen we nog met wat zomerse platen. En van alles wat proberen we dat vol te maken. Tot de klok van 12 uur. Nou, zeg ik de schuivenmorgen, zeg. Goedemiddag, Thea.
1: Goedemorgen, Louis.
0: Ja, zeg, vorige week had je bij Marieke van zorgboerderij Wieners aan de telefoon. En mensen die op Facebook gekeken hebben, die hebben gezien dat we nog een ganse groep op Facebook hebben staan. Die had je de rozen gekregen de week ervoor. En op een gegeven moment vonden die dat de rozen naar de buren moesten gaan. En dat zien jullie van Manege Wienershof op Den Heigertsum. En ik moet zeggen, ik ben vredig bij jullie geweest. Beetje verwend geworden met fly. En ik werd in die zin wel een beetje verbaasd. Ik denk, nou, potverdorie, wat gebeurt er nog heel veel?
1: Ja, dat klopt. We hebben een vrijwilligersgroep die heel actief is. Als er iets moet gebeuren in de manege, net zoals afgelopen week worden de ventilatoren vervangen moeten weren, dan stond die meteen paraat en dan gewoon die keihard aan het werk. Is er niet een grote klus, dan is ze sowieso elke dinsdagmiddag met z'n allen aanwezig en wordt er hard gewerkt.
0: Ja, ja. Wat vonden jullie als vrijwilligers ervan dat je van de buren de rozen kreeg?
1: Ja, dat vonden we echt hartstikke fijn. En we willen daarvoor Marieke, de vrijwilligers en natuurlijk alle medewerkers van zorgboerderij Wieners ook voor bedanken. Want dat ze aan ons hebben gedacht, we hebben wel een samenwerking met hun, zodat die hun eigen ruiters bij ons gebruik kunnen maken van de manege. Dus dat is wel heel fijn.
0: Ja. Ja, want ik heb begrepen, jullie hebben een aparte stichting of niet, die eigenlijk een beetje de Manege Wienershof, moet dat ik wel zeggen, exploiteert. Zorgt dat allemaal op rolletjes loopt.
1: Ja, dat klopt. Toen de Manege is opgericht, 41.

50 jaar geleden. Toen heeft de gemeente gezegd dat alles ondergebracht moest worden in een stichting. En die stichting die zit eigenlijk alle leden van het stichtingsbestuur zijn ook lid van Ruitersport Wittenhof.

0: Ja, jullie hadden best wel veel leden, moet ik zeggen. En dat ook er ontzettend veel ruiters zien die door hun hobby moeten oefenen.
1: Ja, we hebben meer dan 100 redende leden. En die hebben hun peert allemaal toestaan. En ze mogen allemaal gebruik maken van de manege de hele week door. Of ze kunnen lessen nemen en dan hebben ze gewoon een iets andere contributie. Dus er wordt ook volop gebruik van gemaakt.
0: Ja. En hoe werkt dat eigenlijk? Als je hebt dikke 100 leden die dus peert rijden. Is er een rooster of zo? Of kunnen ze gewoon hup met peert komen en of er dan 2, 3 of 4 peerden in de bak lopen? Dat maakt niet uit.
1: Als er lessen zijn ingepland, dan mogen ze niet komen.
0: Uh-huh.
1: Of ze moeten gebruik maken van de kleine reetbak in de winter. Of als er in de zomer boeterijlessen zien, kunnen ze binnenrijden.
0: Uh-huh.
1: En boeterijlessen kan iedereen komen rijden. En als ze met meerdere zijn, dan moeten ze gewoon rekening houden met elkaar. Dus dan mogen ze ook met meerdere tegelijk gebruik maken van de accommodatie.
0: Ja, inderdaad. En ik heb begrepen dat jullie, want boete hebben jullie dat een aantal jaren geleden al gedaan. Echt een beetje, ja, aangepast dat het allemaal goed is voor deze tijd en alles. En dat jullie er nou mee bezig zijn binnen in de manege, of nee?
1: Ja, de boeterijbak is echt super. En omdat onze binnenbak nimmer voldeed aan de eisen voor zowel het peert, dat hij geen blessures oploopt, als voor de ruiters dat ze niet vallen doordat de ondergrond te hard is geworden,
0: mm-hmm.
1: hebben we samen met de leden overlaag eenzelfde rijbak aan te leggen als wat we boete hebben. Dus als alles mij zit, dan hebben we over de mond binnen eenzelfde reetpiste als wat we boete hebben.
0: Zo, en dat is natuurlijk, en dat zijn jullie, en ik heb begrepen dat Gede ook heel goed in ziet. Jullie hebben een stichtingbestuur. Daar zullen ook wel mee of moeten zorgen dat je of subsidies krijgt of andere bronnen aan moet boren. Om dat natuurlijk allemaal te kunnen bekostigen.
1: Ja, we zijn eigenlijk vanaf 2015 met de manege begonnen met een hele groot aantal zaken op te knappen.
0: Oh ja.
1: En de gemeente heeft alle verenigingen uitgenodigd toen uitleg te geven hoe subsidies werken, hoe je dat het beste uit kunt vragen. En daar zijn we mee gestart en zo zijn we steeds een stap verder gegaan. Dus dan gaat een BOZA-regeling bij de overheid, de gemeente heeft een duurzaamheidsregeling enzovoort. En zo hebben we ook nog een crowdfundingactie. En we hebben een fondswerving gehad voor de boetepiste, ook voor die ruiters met zorg, omdat die echt op een goede piste moeten rijden.
0: Uh-huh.
1: Omdat die iets minder goed op een peert zitten als een gewone ruiter. Dus op die manier hebben we een groot gedeelte kunnen bekostigen.
0: Ja, want ik wat dat betreft, en dat is dan misschien ook een goede gedachte. Je gaat voor het gewoon met de gedachte, en dat hebben ook al collega's, of ja, de mensen, die vrijwilligers en anderen van het bestuur goed gelaagd. Ik ga je al voor een beetje gedacht, oh, het gebeurt allemaal door de Kronenberg, maar dat zijn allemaal de professionelen en de gewone hobbymensen, de hobbyrijder, die gewoon eens in de week leuk op de peert wil zitten en willen oefenen, dik aan bij jullie te rijden. En er wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt. Dat kwam ik achter afgelopen vrijdag.
1: Ja, we hebben ruiters die zijn 5 jaar oud en dan zien er ook in de jaren 70 al. En we hebben ruiters die beginnen op het allerleegste niveau. En dan zien er ook al bij, die zitten eigenlijk al op met dressuur op landelijk niveau al een hogere klasse.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk voor iedereen. En we hebben de ruiters met zorg, die ook lid zijn van Ruitersport Wittenhorst.
0: Ja, ik wou net zeggen, want jullie hebben ook de mogelijkheid voor mensen met een beperking of die een beetje minder mobiel zien, die kunnen ook op het peert gezeten worden.
1: Ja, dat gaat dan via Zorgboerderij Wenis. Die hebben speciale peert ervoor. Plus ze hebben een verpleegkundige in dienst. En sinds een aantal weken ook de dochter van Marieke Teuntje,
0: uh-huh.
1: die de diploma's hebben om de ruiters met zorg les te geven.
0: Ah.
1: En ja, die hebben vaste oren gekregen. En tijdens die oren kunnen ze gebruik maken van de accommodatie.
0: Mooi. Ja, en dat is de mooie weer om rozen te krijgen die we werkelijk bij de familie van der Huls mogen halen. Had ik trouwens al gevraagd of vannacht wat tegen die jongens en meisjes van Wenis wilt zeggen, omdat jullie de rozen gekregen hebben. Had ik dat al gevraagd of?
1: Ja, want ik zei, ik had jou.

0: gezegd van ik wil hun wel bedanken dat wij die rozen hebben gekregen. En natuurlijk wil ik ook Van der Hulst bedanken voor die mooie rozen die zijn gekomen.
1: En zit er nou goed gekomen met zoveel mensen om een opvolger te kiezen?
0: Hoe bedoelde een opvolger?
1: Van volgende week, wat volgende week rozen
0: hebben. Oh ja, ja, ja.
1: Want ja, ja. Jullie zien met de ganse club, dus ik weet niet wie dat beslist, hè?
0: Nou, de vrijwilligers hebben onderling besloten dat het de volgende rozen nog de vrijwilligers van de voetbalclub Hegelsum gewoon. Die zijn wij ook dagelijks door aan het werk. En tevens met de voetbalclub, als wij iets hebben in de manege, dan kunnen wij gebruik maken van hun parkeerplaats. En natuurlijk ook andersom, als zij iets speciaals hebben, kunnen ze bij ons gebruik maken van de accommodatie.
1: Oké, dan gaan we komende week gaan we de vrijwilligers van de voetbalclub van den Hegelsum gaan we die in de zonneke zetten. En hoop ik dat we komende zondag daar iemand van aan de telefoon krijgen. Maar dat zal ook wel ongetwijfeld goed gaan komen.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, dan wens ik met het hele team en alle vrijwilligers ontzettend veel succes. Zorg dat de rijbak of een goede mand, dat hij klaar is. Dat de mensen daar weer optimaal in kunnen rijden. En dan denk ik dat er nog heel veel ruitersportplezier plaatsvindt in Manege Wienershof.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké. Okay. En voor de rest... Trouwens, de rozen hadden we die stond in de manege of hadden geen ze mij gekregen toevallig?
0: Nee, de mannen vonden dat ik ze mij moest nemen. Dus die hebben een mooi plekje bij mij toegekregen.
1: Mooi, mooi. Zijn jullie gewoon verwend geworden door mannelijke collega's?
0: Ja, dat klopt.
1: Oké. Okay. En geniet ervan, Thea, en wie weet dan een andere keer. En veel succes, toch?
0: Ja, dankjewel, Louis.
1: Hoi, wa.
0: Hoi,

En dit was hier nog een keer Andreas Gabelli en Pietro Basil, una canzone per te. We zijn dan met Thanks en altijd nooit te laat, die zaten in de sauna. En die hebben dus eind november hebben die er feest. En volgens mij vanaf 1 september gewoon nog kaartjes in de verkoop van hier in het gasthuis. Voor de feestmiddag die ze hier dan hebben. Komen ze nog bij ons voor een uitzending. Dit is Rutger van Barneveld. Zin de zomerhit.

0: Zo, we hebben wel soms iets zakken in de zee.
1: Soms iets zakken in de zee?
0: Ja, zoiets.
1: Oké, right, hè. Je hoorde het alweer aan het deuntje. Wat is er vandaag nog meer te doen? Nou, je kunt vandaag naar kasteel Huisterhorst. Want dat is vandaag weer bewoond. En ze wonen er tussen 3:30 en 4:00 voor. En daar kunnen we gaan kijken hoe ze er wonen. Want ontdek achter de moren van het kasteel Huisterhorst. Wat er allemaal gebeurt. Van pruttelende keukens tot de archivering van schilderijen door Willem Vincent van Wittenhorst. En wandel door de kruidentuin van het Kruidenvrouwke. En leer over de verschillende bouwfases en de geschiedenis van het kasteel. Bezoek de bijzondere ruimtes, waaronder de middeleeuwse torturkamer, zal het geestelkamertje zien, denk ik. En Lodo informeren over het leven op en rond het kasteel in de vroegere tijden. Voor de kinderen is er volop wat te beleven, spelletjes op de binnenburcht en een spannende speurtocht naar de schat van de gekke graaf. De entree is maar €3 tot en met 12 jaar en €7,50 voor de aldelu. En houdt rekening met het gedeelte dat het onbegaanbare pij zien op het terrein. Dus daar moeten we wel rekening mee houden dat het misschien een beetje stroef gaat. En dat niet iedereen het kan bezoeken.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Dat hele museum, dat lag in de Meldersen gewet. We zien van allerlei tentoonstellingen. Je kunt zien hoe het vroeger was. Je hebt het Sperjes Museum, je hebt het Champion Museum. Je kunt in de glastuinbouw zien hoe dat milieu. Maar ook vandaag hebben ze weer muziek. En de muziek is van het rockduo Southwest. En dat zijn twee ervaren gitaristen. En die brengen rockklassiekers van toen en nou in een akoestisch jasje. Prachtig gitaarwerk en messcherpe tweestemmige zang. En ze draaien twee keer op van de middag, 2:30 en 4:00. En dat allemaal in Museum de Locht, in de Meldersen.
1: Oké. En dan hebben we verder nog de Geikte Musea. Museum Oorlog in de Piel in de Meldersen. Dat kunnen we bezoeken. Je kunt ook naar het Peelmuseum in Amerika. En Museum de Kantfabriek, dat is uiteraard ook open. Net zo, ja, dat is ziens. Ik wou zeggen de Locht, maar dat hebben we net.
0: Ja. Het weer is volgens mij een beetje te warm om achter de tuin te gaan zitten. Of nee, of de zon moet er niet schijnen.
1: Als je dan in de schaduw staat met een windje erbij, dan gaat het best goed achter die tent.
0: Ja, eens kijken wat ze zeiden. Je hebt superstars ervan vinden. Oh.

Goed, dan waren die Haffendorfer met de schönste familie in alle party. Dat is altijd leuk te boven. DJ Utzi met Sweet Caroline en de ZDF Superstar Sisota. Achter de ten is er hem. Dat is een beetje countrymuziek. Van Heidi Hoek. Cotton Fields.

0: Ja, luisteraars, dat was dus de tweede vakantieuitzending van de Wekker Radio. Nog één zondag.
1: Nog één te gaan.
0: Moeten door de zoren appel in bieten en dat kunnen we weg.
1: Ja.
0: Dat moeten we wel. Dan hebben we wel wat prijsjes. Ik heb gehuurd van Thijs. Bied ook door die hittegolf in. Die
1: ja, er,
0: die
1: van deze komende week.
0: Die we alweer hebben.
1: Deem zich even opletten met hagelbuien.
0: Ja, zet een auto als je mond binnen kunt zetten van onderdaag. Doe toch maar eens zit dat het heel zwart gaat weren in de lucht. Ja. Je weet het maar nooit. En voor de rest, blijf gezond. Dan weet je het ook.
1: En dan zien we de volgende week weer. Ja.
0: Al de betten we wat.
1: Ja.
0: Je niet tevreden ziet, mogen ook mailen.
1: Nou, liever niet.
0: Oké. In ieder geval, en haal er echt van zon en ga er nog op vakantie. Alles, geniet ervan. Doe er gewoon zin in het. En dan zien we de volgende week zondag ook weer. Hoi, wat?

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op

0: de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat één van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
2: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

hielt ihr Haar. Alles liet op binnen hoor, voor een zondag nogal vroeg. Ik twijfel, maar ik loer, ik huur de boksen bijna barst.

heer veel te netjes. Zo we zien wij niet getrouwd. Hier huren we een bee. Deze kroeg is echt te fout. We kijken naar elkaar. En dan ineens dan giert het snel.

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie

0: politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2
0: de vrouwelijke muziekmiddag.
1: Zet dan je radio maar harder.
2: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De Vrolijke Muziekmiddag.
1: Daar word je vrolijk van.
2: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
4: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
7: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
6: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
8: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
7: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle

0: kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Siet van der Linden, bedankt voor de NOS Nieuws van 2 uur. Zometeen over 30 seconden het eerste deel van Hans op Zondag met erin natuurlijk het regio nieuws.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Een hele zomer lang. Op Horst aan de Maas.
6: Emergency.

0: Het is geschreven door de drummer van de band, Enrique Garcia. En het kwam van een eerste van in totaal 8 albums. En het was een eerste Engelse talig album. Miami Sound Machine samen met Gloria Estefan en Dr. Beats. En het stond overigens op het album Eyes of Innocence uit 1984. En het kwam uiteindelijk op nummer 6 terecht in de nationale hitparade van het jaar. En welkom bij een nieuwe aflevering van Hans op Zondag. De eerste van augustus. 2 augustus schrijven we vandaag. En dat is de dag dat bekend werd dat er nog steeds meer handgeschakelde auto's zijn. Ondanks de snelle opmars van automaten. Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Dat betekent een verdubbeling vergeleken met bijna 10 jaar geleden. Dat komt vooral door de sterke opmars van elektrische en hybride auto's. En deze zijn standaard uitgerust met een automatische versnellingsbak. Inmiddels is 42% van alle auto's een automaat. En in 2017 was dit nog 21%. Het handgeschakelde tijdperk, decennia lang de standaard op de Nederlandse wegen, loopt dus zichtbaar op zijn einde. Toch rijdt de meerderheid van de Nederlanders nog handgeschakeld. Vooral mensen met een benzineauto schakelen liever zelf. En dat blijkt uit de nieuwe verkoopcijfers van dit jaar. Dit jaar had 63% van de nieuwe verkochte benzineauto's nog een handgeschakelde versnellingsbak. De opmars van automaat is dus onvermijdelijk. Hybride en elektrische auto's worden uitsluitend met een automaat geleverd. En dus ooit zullen we allemaal om moeten. Maar ik moet zeggen, het rijdt wel relaxed. Maar het handschakelen heeft wel meer, dat je heb je wel meer feeling met de auto. Goed, wat gaan we vanmiddag meer allemaal doen? Nou, we gaan regelmatig schakelen aan de andere kant van het pand. Voor Regio Nieuws. En verder zometeen in het tweede uur om 3:30 die mooie plaat voorbij de tijd. Maar zover is nog niet. Laten we maar gauw doorgaan met de tweede voor het eerste uur. En die is een beetje van Nederlandse bodem. Junkie XL samen met Elvis Presley. En a little less conversations. Dus wat mij betreft, we gaan eraan beginnen.
1: Start the show.

Smokey op je radio en Needles and Pins. Wij gaan voor de eerste keer vanmiddag de regio in en daarvoor gaan wij naar Tienrij. Een oudere motorrijdster is daar gisteravond gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de Zwolgseweg in Tienrij. Het incident gebeurde rond 6:55 gisteravond en de vrouw reed vermoedelijk met haar motor tegen een stoeprand, waarna zij de controle over de motor verloor. En vervolgens kwam zij samen met haar motor in de voortuin van een woning terecht. Omstanders schoten direct de hulp en verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. Zij bleven bij de vrouw totdat politie en ambulance arriveerden en de zorg overnamen. De motorrijdster droeg gelukkig beschermende kleding en een helm. En ambulancepersoneel heeft haar ter plaatse onderzocht en meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Over de aard en de verwondingen is verder tot nu toe nog niks bekendgemaakt. Goed, tot zover het nieuws uit Tienrij. Gaan we door met Nodder en samen met Emily Warren en de Silver Lines.

Hij staat nog hoog in de top 40 genoteerd met Talk To You, de voorganger van deze. En ook van Lover. Dit keer samen met Emily Warren en de Silver Lines die hoort. Even terug in de tijd en dat doen we met The Sweet. En The Fox on the Run.

The Sweet and the Fox on the Run. En vanavond vindt de opening plaats van de Eredivisie 2026-2027. En dat vindt natuurlijk traditiegetrouw plaats met de Johan Cruijffschaal. En die wedstrijd begint vanavond om 6 uur in het Philipsstadion in Eindhoven. Want daar neemt landskampioen PSV op tegen AZ. Ik ben eens benieuwd hoe dat gaat verlopen. Rolling Stones nu. And you, I'm no good. You know I'm no good.

zojuist nog over de Johan Cruijffschaal. Nou, VVV Venlo heeft de laatste oefenwedstrijd tegen Cas Eupen verloren. Met 2-3. En ook zij beginnen volgende week aan de competitie. Dan spelen de Venlonaren thuis tegen Heracles Almelo. Of Almelo moet ik tegenwoordig zeggen. In vakantietijd heet het blijkbaar Almelo. Alle flauwekul op een stokje. Bonnie Tyler nu en Total Eclipse of the Heart.

Het is een officiële WK-release voor 2026. Shakira samen met Burna Boy en Dai Dai. Een paar te fanatieke geroosterde boterhammen zorgden zaterdagochtend voor rook, opschudding en een bezoekje van de brandweer in Weert. Het gebeurde rond 9:20 en de brandweer werd opgeroepen voor rookontwikkeling bij een woning aan de Pius Tienhof. En eerst leek het allemaal mee te vallen, maar na de melding van de rook werd er opgeschaald. De oorzaak bleek uiteindelijk een broodrooster te zijn die iets te enthousiast aan het werk was gegaan. En boterhammen waren aangebrand en zorgden voor flinke rookontwikkeling in de woning. Nadat ramen werden geopend om te ventileren, was de rook ook buiten zichtbaar en daardoor werd de brandweer gebeld. Ja. Beter een keer te vroeg dan te laat, zullen we maar zeggen. En tot zover het nieuws uit Weert. Nico en Vince nu. En Am I Wrong?

Vince en Am I Wrong. Tijd voor China Spyro met haar nieuwe. Hier is Great Expectations.

Deze staat nog niet genoteerd in de hitparades. China Spyro met Greatest Exportation. Material Lover staat bij onze Westerburen nog steeds op 23 in de Big UK Top 40. En van de UK naar Frans is maar een kleine stap. Mylène Farmer en Des Enchantés.

65 wordt 12 september aanstaande. Deze Franse Melle Janine Couture, zo is het een echt. En wij kennen haar beter als Marlene Farmer met de grote hit natuurlijk Des Enchantés, die in 2002 nog gekofferd werd door Kate Ryan. En Marlene is naast zangeres natuurlijk mannequin en actrice. Goed, zometeen in 2 uur om 3:30 die mooie plaat voorbij de thee. Maar in dit uur hebben we er nog een paar te gaan. Dus snel door met Teddy Swims en Break Up in Reverse.

als wij aan wijn denken, dan denken wij alleen aan Franse wijn. Maar ook in Griekenland kunnen ze er blijkbaar van. Griechische wijn van Udo Jurgens. Wij gaan naar Hilversum toe, naar de nieuwsdesk al daar van NOS Nieuws van 3 uur. En aan de andere kant van 3 uur zetten we de toon met MC Michael Gigi. En DJ Sven. En Holiday Rap. En dit uur sluiten we af met Frank Boeien en Paradijs. Wat mij betreft tot zometeen aan de andere kant van 3 uur.

0: Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Martijn van Beek, bedankt voor het NOS Nieuws van 3 uur. Zometeen over 29 seconden het tweede deel van Hans op Zondag met erin om 3:30 die mooie plaat Voorbij de Thee.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Wier.

spuitmachines, hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

opzicht op de Gay Parade. Madonna samen met Kylie Minogue. En zij had natuurlijk het origineel van dit nummer, Holiday van Madonna. En dit is natuurlijk de Holiday Rap van MC Michael G en DJ Swam. Dit kwam uiteindelijk op nummer 1 terecht in 1986 in de Nationale Hitparade. Er zit natuurlijk in het refrein een interpolatie van Summer Holiday van Cliff Richard. En het origineel, de demo-versie, werd door DJ

Martin van Schacht opgenomen. En Ben Liebrand bewerkte het uiteindelijk. Herschreef de muziek en de tekst. En dat is uiteindelijk de hit geworden. MC Michael G en DJ Sven. DJ Sven, die horen we nog regelmatig op de radio. MC Michael G, ja, die is een beetje aan waar lager wal geraakt. Daar horen we niet meer zoveel van. Goed, welkom bij uur 2 van Hans op Zondag. Zometeen om 3:30 die mooie plaat van bij de thee. En natuurlijk ook nieuws uit de regio dit uur. En nu snel door met de tweede voor het tweede uur. En die is voor Jennifer Lopez. En Let's Get Loud.

en wat er in het verschiet ligt, dat is nieuws uit de regio. Ja. Op de parkeerplaats bij de Plus en Lidl in Horst deelden de politie en vrijwilligers deze week informatie uit aan internationale medewerkers. Naast verkeersregels kregen zij ook uitleg over winpunten waar zij terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. In de meertalige flyers staat informatie over autorijden in Nederland, zoals verkeersregels, het gebruik van kentekens en rijbewijzen, rijden onder invloed en andere tips om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen. Die winpunten die reizen door de gemeente Horst aan de Maas naar activiteiten waar veel arbeidsmigranten zijn. Daar gaan ze dus naartoe en daar kunnen de mensen de informatie halen. Goed, tot zover het nieuws uit Horst aan de Maas. Lily Allen nu.

die hoor je niet vaak van Sir Cliff Richard. Wired for Sound. Zometeen die mooie plaats voorbij de thee van 3:30. Maar we blijven nog even in het heden. En dat doen we met Niall Horan en Taste So Good.

zometeen die mooie plaat voorbij de thee van 3:30. Ik zal een klein tipje van de sluier opleggen. Minimo. Ja. Die wereldbefaamde synthesizer. Die speelde daar een hele grote rol in. Niall Horan en Taste So Good. Maar eerst OMD en Dream of Me.

Orchestra of Maneuvers in the Dark. OMD en Dream of Me. 1 over half 4, dat betekent de hoogste tijd om die mooie plaat voorbij de tape te gaan draaien. En ik verklapte het zojuist al, de Minimoog speelt in deze plaat een hoofdrol. Ja. Overigens ook de Elka String Synthesizer en de Roland CR78 drummachine, maar tot zover de details. We gaan terug naar 1981, nummer 1 hit uit 1981 met die mooie videoclip. En dan hebben we het natuurlijk over Vienna van Ultrafans. En Mid-Europe had twijfels over de klassikale klank van het nummer. En hij zei, ja, dit betekent eigenlijk niks voor mij. This means nothing to me. En de producer zei, ja, maar waarom zing je dat dan niet gewoon? Ja, zo gezegd, zo gedaan. Hij zingt het ook uiteindelijk in de plaat. The feeling is gone and this means nothing to me. Zit in de tekst van O Vienna. Wat eigenlijk over de stad Wenen gaat en over een liefdesaffaire daar. Goed, we gaan hem snel draaien. Die mooie van Ultrafox. Hier is Vienna.

samen met Sophie Ellis Bechtel. En Dancing Without You. Op de rotonde van de Jan Truijenstraat met de N279 in Mijl is gisteravond een personenauto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval. De bestuurder verloor daardoor een nog onbekende oorzaak de macht over het stuur, waarna de auto tegen een verkeersvuil op de rotonde tot stilstand kwam. In het voertuig zaten een man en een vrouw. Beide raakten licht gewond en zijn ter controle door het plaatselijke ambulancecontrole door het ambulancepersoneel gecontroleerd. En vervoeren naar het ziekenhuis bleek uiteindelijk niet noodzakelijk. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs en omstanders verleenden direct eerste hulp. De auto is wel zwaar beschadigd en is door een berger uiteindelijk afgevoerd. Goed, tot zover het nieuws uit Mail. Someday, somewhere, here is Jungle.

Ze zakt van 35 naar 37 deze week in de Nederlandse top 40. I knew it, I knew you van Taylor Swift. En daarvoor Beretta's Team van Sammy Davis Jr. I knew it. En deze Taylor Swift staat in Engeland nog gewoon op nummer 1. Ja. Kan heel verschillend zijn tussen verschillende landen. Ja. CCR nu. And who will stop the rain? Nou, ik ga dat niet tegenhouden.

CCR. And who will stop the rain? En zometeen gaan we naar Hilversum toe, naar de nieuwsdesk van NOS Nieuws van 4 uur. Maar eerst het tweede uur maar eens afgesluiten. Ilse de Lange eerst. And something good.

Harry Styles, die grote hit van Harry Styles. En de Watermelon Sugar. En je hoort hem natuurlijk regelmatig nog voorbij komen in die autoreclame. Heel leuk om weer eens terug te horen. Wij gaan zo meteen naar Hilversum toe, naar de nieuwsdesk op daar voor de NOS Nieuws van 4 uur. En aan de andere kant van 4 uur zetten we de toon met een plaat die in eerste instantie door Oshi in 1985 op de plaat werd gezet. Maar later door Rick Astley. Welke dat dan is, dat hoor je zo meteen wel. Wij gaan dit uur afsluiten met Roxy Dekker en Superstar. En ik zie je graag terug aan de andere kant van 4 uur.

0: Het is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
2: Martijn van Beek, bedankt voor het NOS-nieuws van 4 uur. Zometeen over 20 seconden het derde en laatste deel van Hans op zondag, met erin natuurlijk traditiegetrouw de 2 keuzes van de muziekredactie.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

it can award man geschreven het en produceren het. En Rick Astley zong het natuurlijk in Whenever You Need Somebody, maar in 1985 bracht O.C. Brown het voor de eerste keer uit en ook Stock in the Waterman tekende er toen voor. Toen werd het geen grote hit. Ja, in Engeland kwam het niet verder dan nummer 97. Dus dachten de heren Stock in the Waterman, die moeten we een keer opnieuw uitbrengen. En dat deden ze samen met Rick Astley. Dik een jaar later in 87. En toen kwam het uiteindelijk op nummer 2 terecht. Het was de tweede single van het debuutalbum van Rick Astley, Whenever You Need Somebody. En het werd dus een grote hit. Welkom terug in het derde en laatste uur, Hans op zondag. En dat gezegd hebben, dat betekent zometeen de twee keuzes van de muziekredactie. Eén van de twee is een 12-inch. En dat is de eerste. En de tweede, dat is gewoon de 7-inch uitvoering. De single uitvoering. Maar daarover zometeen meer. Nu snel door met de tweede voor het derde uur. En die is voor de Youth Corporations.

in de show. Die fijne stem van Annie Lennon samen met Dave Stewart, de Eurythmics. And it's alright. Ja, we hebben het al gezegd. Ze was natuurlijk te gast op de World Pride. Ik heb het over Madonna samen met Kylie Minogue was ze daar. Madonna draaien we nu even met Dansteria. Talk about

Vannacht trekken wolkenvelden over het hele land en koelt het af tot zo'n 15 tot lokaal in Limburg 20 graden. Morgen start met opklaringen en zal de temperatuur snel oplopen. Het wordt op de meeste plaatsen tropisch warm bij 30 tot 35 graden. En tegen de avond kunnen er

ook zij was er gisteravond bij. Gisternacht moet ik even zeggen, afgelopen nacht. Kylie Minogue op de World Parade. En dit keer was ze samen met Snow Patrol. En These Alarms. Zometeen de eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En deze werd als laatste gedraaid op de middengolf door BBC Radio 1. Daarna trokken ze uit de stekker uit de middengolfzender. En welke dat dat is, dat hoor je zometeen wel. Eerst The Little River Band en Home on a Monday.

Little River Band. En Home on a Monday. Wij gaan een nieuwe draaien van Martin Garrix in samenwerking met U2. En die heet Fireflies.

de nieuwe van U2 samen met Martin Garrix en The Fireflies. Ik zei het zojuist al. Het is de laatste plaats die BBC Radio 1 op de middengolf draaide voordat ze in 1994.

1990 de stekker eruit trokken. En dat is natuurlijk Stefan Tintin Duffy, de bassist van Duran Duran. Met het nummer Kiss Me. En die hebben we deze week in de 12-inch uitvoering. Dik en 7 minuten genieten. En het kwam uiteindelijk op nummer 18 terecht in 1982. In 2006 maakte Robbie Williams er nog een cover op. Die kwam niet veel hoger. Beide niet echt grote hits, maar wel ontzettend leuk om die weer eens terug te horen. En zeker in de 12-inch. Dik 7 minuten genieten. De eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag hier is Kiss Me.

De eerste keuze van de muziekredactie van vanmiddag. Die leuke van Stefan Tintin Duffy. In de 12-inch uitvoering Kiss Me Dick. 7 minuten genieten. Zometeen de tweede keuze van de muziekredactie. En ze namen het in dezelfde studio op als Fleetwood Mac in Miami. De Criteria Studios. En wie daar ook iets opnam was Black Sabbath. Maar die moesten eerst de cocaïne van het mengpaneel afschrapen voordat ze konden beginnen met opnemen. Black Sabbath nam daar Technical Ecstasy op. Maar daarover zometeen meer. Nu somber.

Merel Koreman, a.k.a. Blackbird. En Do You Read Me? Tijd geworden voor de tweede en laatste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En

Hij is juist al, het is opgenomen in de Criteria Studios in Miami, waar onder andere dus Fleetwood Mac Rumours opnam. En Hotel California van de Eagles is daar ook opgenomen, maar daar hebben we het verder even niet over. De Bee Gees, die namen het daar ook op. En het kwam uiteindelijk ook op Saturday Night Fever terecht. De soundtrack, de original soundtrack. Maar zij namen daar hun album Main Course op en daar stond het nummer Jive Talking op. En dat kwam uiteindelijk op 26 terecht op de nationale hitparade in 1975. En dat is de tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Bee Gees en Jive Talking.

0: heb hem met veel plezier gemaakt vanmiddag. Deze aflevering van Hans op Zondag. Maar nu is het tijd om naar jullie te gaan zwaaien. Naar deze van Kate Bush en Running Up That Hill. En ik ga naar jullie zwaaien met Olivia Dean. En Baby Steps. Dit was Hans Beel van Omroep Hoogste aan de Maas. Volgende week een nieuwe.
1: Nou, dag hoor.

0: Het is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van één van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Deze zomer beleven kinderen iedere woensdag iets nieuws tijdens de Locht Kids zomeractiviteiten bij Museumdorp Locht in Melderslo. Van middeleeuwen tot klompen maken, van knutselen tot speuren in de natuur. Ontdekken, beleven en zelf doen staan centraal. Een leuk dagje uit voor het hele gezin. Kijk voor het programma van de Locht Kids zomeractiviteiten op delocht.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen.

0: evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

in de zon, zit ik op mijn balkon. Want ik had mijn veulen in het water, een bad in het zand. Ging een hul aan de kop en iets kopils in de handen, schoot vandaag.

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
4: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de

0: Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

magst du dich sorgen, ik maak ze op nee. Du kennst op mich rekenen, tell me wie's dreh, want du is een mord aan mij.

Ik sta altijd voor die klooster. Bij alles wat ik doe, denk ik alleen maar aan dich. Want du is een moord aan mich. En een echte kameraad aan mich.

0: Lost a couple of pieces when.
1: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
4: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
4: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
5: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
4: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
6: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergekomen.

0: gestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
5: Dus, nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intersalet Horst, alles voor in en om het huis. Oh.

0: Ja, ja. Ik zit weer op de stoel, hoor.
1: Ja, ja.
0: Het stoeltje in onze radiostudio in cultureel centrum Het Gasthuis in Horst. Welkom bij Omroep Horst aan de Maas. Vanavond live hier vanuit deze studio tot 10 uur het muziekprogramma Beat West Coast. En de hit. Yep. En dat doen we vanavond in aflevering 1709 op deze zondag de 2e augustus 2026 in de 38e jaargang. En na dit gezegd te hebben, wijst het klokje 5 minuten over 8 aan. We hebben geen plaat van de maand. Dat heeft te maken met vakantie. Daar beginnen we in september weer mee. Na het nieuws van 9 uur wel de rarity plaat. En verder, ach, weer gewoon een heleboel muziek uit die

goede oude tijd. Nou, we gaan je herinneringen opfrissen. En eens kijken wat je er nog vanaf weet. Maar ik zal je helpen. Bij ieder plaatje een heel klein praatje. Daar gaan we.

Ja, afgelopen week dacht ik bij mezelf, laat ik eens een keer met een inkopper beginnen. Ja, The Kinks, You Really Got Me. Het eerste succes, zou je denken, in Engeland in augustus 1964. Maar dat is niet helemaal zo. Er zat nog één nummer voor. I Took My Baby Home. Wij leerden de Kinks pas kennen eind van dat jaar met dit nummer. Van deze band uit Londen met Ray en Dave Davis gaan we naar een klassieker van Procol Harum. Je mag wel zeggen, een waardige opvolger voor die eerste, A Wider Shade of Pale. En dan is het nog steeds 1967. Gary Brooker en Keith Reed schreven ook dit nummer. Homburg.

Man en die jazzband Chapter 3, daar had hij helaas geen succes mee. Maar met de band Manfred Mann natuurlijk wel. En daar gaan we nu ook even naar luisteren van Manfred Mann. Ja, eigenlijk een beetje het laatste hitfeitje. Het werd nog een tipje bij ons in 1969. Dit nummer. Manfred Mann en Ragamuffin Man.

Jawel, Jerry Lee Lewis en High School Confidential. Een nummer uit 1958 van onze piano, pumpin' piano, rock'n'roller uit de staat Louisiana. Een jaar daarvoor had hij in Amerika zijn eerste grote hit met het nummer Whole Lotta Shakin' Going On. Van dit stukje onvervalste rock'n'roll gaan we naar een stukje beatmuziek uit Duitsland. Ja, The Lords. Opgericht in Berlijn. Uli Günther was de leadzanger, maar ze vertrokken al snel richting het Ruhrgebied. Daar was beatmuziek populair. Ook natuurlijk in Noord-Duitsland. Denk maar eens aan Hamburg bijvoorbeeld. Nou, we gaan eens luisteren naar een nummer uit 1967 dat liefst 26 weken in de Duitse hitlijst bleef staan. The Lords met Gloryland.

0: Je luisterde naar de band Badfinger met het nummer No Matter What. Een groep uit Londen waar onder andere George Harrison en Paul McCartney zich mee bemoeiden. Ze namen ook, of ze schreven ook songs voor Badfinger. En op het Apple-label werd ook de muziek uitgebracht. Dit nummer komt uit eind 1970, begin 1971. George Harrison, Ringo Starr. Wie hebben we nog meer? John Lennon, Paul McCartney, ja. Oh ja, maar er zat er maar eentje bij Wings trouwens. Ja, en in die band Wings, daar zat behalve Paul en Linda McCartney, zat er ook Danny Lane in. Hij kwam van de Moody Blues. Het opvallende is, als je alles bij elkaar optelt, de Beatles 431 weken, Wings 322 weken, 731 weken hitparade vanaf het begin van de jaren 60 tot en met het einde bijna van de tijd. Nou, ik heb het singeltje trouwens origineel op de draaitafel liggen. Het is van Wings en het komt uit 1974. En omdat er vinyl op de draaitafel ligt, draaien we ook eventjes de jingle. En daarna komt Jet uit 74.
1: Gewoon weer op de

stem van Petula Clark en I Couldn't Live Without Your Love. Nou, dat was een prachtig groot succes voor haar in de Britse charts in 1966. Opvolger ook voor andere mooie nummers zoals A Sign of the Times. Oh ja, en dat hele mooie nummer My Love. Van Petula Clark naar een onbekend nummer van de Engelse band The Hurt. Ja, een onbekend singeltje ook, uitgebracht in 1968... Andy Brown en Peter Frampton, zij tekenden voor dit nummer en ook de productie. We gaan dus niet luisteren naar, From the Underworld of Paradise Lost of zo. Nee, we gaan luisteren naar dit mooie nummer. Het heet Sunshine Cottage.

Jawel, muziek van Nederlandse bodem. Want je luisterde naar de Sandy Coast met het nummer Sorry She's Mine. Met heel veel plugwerk. Ja, toch maar één weekje hitparade in Nederland. December 1966 was het. En het nummer, opmerkelijk, is geschreven door Steve Marriott en Ronnie Lane van de Small Faces. Nog één stukje muziek van Nederlandse bodem erachteraan. En dat is een nummer wat je niet vaak op een radiostation hoort. De groep die heet Amsterdam. En ze komen ook uit Amsterdam. Het is eigenlijk een voortzetting van de band Pennywise. Met onder andere de broers Donald en Martin van Os. En ook nog een zekere Peter van Asten. En die werd later bekend nog als producer van onder andere de Dolly Dots. De band Amsterdam ging in 1974 uit elkaar. En dit is zo'n nummer dat een alarmschijf was in 1970 bij ons. En dat nummer dat heet Lucy Lucy.

Je luisterde naar Chris Andrews en het nummer Yesterday Man. Nou, dat was zijn eerste grote succes voor hem. En dit nummer stond in Duitsland inderdaad op nummer 1. En dan is het eind 1965. En toen moest natuurlijk nog The Whom in Concerns en Pretty Belinda nog allemaal komen. We schakelen helemaal over naar Amerika. We gaan nog eens even mooi luisteren naar een prachtige grote hit voor Creedence Clearwater Revival. Ja, natuurlijk, dit nummer dat hoor je ook op andere radiostations. Maar af en toe draai ik hem 1 keer per jaar. Vooruit dan, de opvolger voor het eerste grote succes in Nederland, Proud Mary. En dan hebben we het nog steeds over 1969. Creedence met Bad Moon Rising.

Story in Your Eyes. Een single release uit 1971. En een nummer ook getrokken van het mooie album Every Good Boy Deserves Favor. Het laatste stukje muziek in het eerste uur van Beat West Coast and Hits. Dat is ook zo'n inkoppertje. We luisterden naar de nieuwe Vaudeville Band. Met een nummer dat 3 weken op nummer 1 stond in 1966. Een groep onder leiding van een zeker Geoff Stevens. Of Stevens, zo moet ik het uitspreken. Nou, daar komt hij dan. Winchester Cathedral.

0: ja, Winchester Seedel, een beetje vreemd gezongen, hè? Maar goed, dit nummer maakt een einde aan het eerste uur van Beat West Coast and Hits. Wij luisteren naar het nieuws. Daarna ben ik weer terug met de Rarity-plaat. En nog een heleboel muziek, vooral uit de 60's. Graag tot zo.
1: Beat West Coast and Hits. Met de beste gouden ouwe.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de

0: Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer: komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Deze zomer beleven kinderen iedere woensdag iets nieuws tijdens de Locht Kids zomeractiviteiten bij Museumdorp Locht in Melderslo. Van middeleeuwen tot klompen maken, van knutselen tot speuren in de natuur. Ontdekken, beleven en zelf doen staan centraal. Een leuk dagje uit voor het hele gezin. Kijk voor het programma van de Locht Kids zomeractiviteiten op delocht.nl.
2: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met Blauwe Bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
3: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.
4: Een hele zomer lang. Omroep Horst aan de Maas. Beat, West Coast and Hits. Elke zondagavond met Jan Droesen.

Je luistert naar Omroep Horst aan de Maas. Het is bijna 9:04 en tot 10:00 kun je live luisteren naar het informatieve muziekprogramma Beat West Coast and Hits. Vanavond aflevering 1709 op deze prachtige zondag de 2 augustus en dat alles in de 38e jaargang. Ik heb helemaal niks op de concertagenda staan. Natuurlijk komt er dit jaar nog wel het een en ander voorbij. Ik maak daar tijdig werk van. Ik meld het op tijd. Plaatje aanvragen. Ja, dat kan natuurlijk altijd, hè. Het moet een beetje passen natuurlijk in dit programma. Dat snap je wel. Maar laat het maar eens een keer weten. Mailtje. Gewoon een mailtje naar de omroep. En ik zie het wel in mijn postvak komen.

Ja, en dan maken we ons op voor de rarityplaat van de week. Oftewel dat zeldzaam stukje muziek uit ver, ver vervlogen tijden. Ooit misschien uitgebracht op een heel klein platenlabel. Een single oplage van misschien 100 of 200 stuks, je weet het maar nooit. Maar daar is dit ook voor bedoeld. Gewoon afgestoft, afgeveegd, afgepoetst. Ik hoop dat het weer hoorbaar is geworden. Goed, we gaan luisteren naar een Engelse band. Ze noemen zich The Naturals. En zij gaan voor ons zingen het nummer Didn't I?

Je luisterde naar The Small Faces en het nummer What You Gonna Do About It. Ja, dat weet ik ook niet. Maar dit was in ieder geval het allereerste succesje. Maar dan alleen in Engeland. Niet bij ons. Dat was met het nummer Shalalalali. Maar dan is het 1965. Een paar stukjes muziek van Nederlandse bodem nu. Nou, één nummer dat je kent en één nummer dat wat minder bekend is. En met dat minder bekende wil ik beginnen. Voor mij ligt een prachtige CD van The Outsiders. Finishing Touch heet het. The Original Hit Recordings and More. En dat more, dat slaat misschien ook op dit nummer van Ronnie Splinter en Wally Tax. Het is een opname uit 1966. The Outsiders and Thinking About...

maar N. Het is de A of de B-kant van I Despise You uit 1966. Alles van deze rhythm and blues band uit Den Haag. In 1974 gingen ze uit elkaar, maar er kwam later nog een Haagse beatnacht en toen kwamen ze weer eventjes bij elkaar. We verlaten Nederland, we gaan terug naar Engeland, naar Londen om precies te zijn. Ja, ook Pete Townshend schreef deze grote hit uit 1969. We gaan dus luisteren naar The Who en het nummer Pinball Wizard.

Je luisterde naar The Equals en het nummer I Won't Be There. Nou, dat was het eerste singeltje. En dat wil dus zeggen, dat werd uitgebracht voor de grote wereldhit Baby Come Back. Succesvol in de Duitse hitlijsten. Met natuurlijk zanger Dirk Gordon. Ja, die hebben wij nog op Beat Night hier in Horst gehad. En ook songschrijver Eddie Grant. Van The Equals naar een paar stukjes Mercy Beat muziek. En ik wil beginnen met een nummer van Freddie and the Dreamers. Freddie Garrity, komiek en zanger in één, zullen we maar zeggen. Denk maar eens aan die beroemde danspasjes. De beatbandjes toen, die bleven stijf op de bühne staan. Behalve hij. Nou, we gaan eens luisteren naar een nummer dat, wanneer was het? Uitkwam in begin 1964. Het heet Over You.

Je luisterde naar Wayne Fontana en The Mindbenders en het nummer For You, uitgebracht in oktober 1963. Een band die je in de Nederlandse hitlijsten niet tegenkomt. Of zouden natuurlijk de Mindbenders moeten zijn. Die hadden wel één keer succes met A Groovy Kind of Love. Maar in Engeland waren er toch een heleboel hits, vooral in het midden en het begin van de jaren 60. Freddy and the Dreamers, Wayne Fontana en de Mindbenders, legendarische beatmuziek. Het volgende nummer, dat kennen we allemaal. We gaan eens luisteren naar een prachtig single succes. Het eerste single succes voor de Tremaloos. Nou, overal was het een hit. Engeland, Duitsland, België en Nederland natuurlijk. En dan is het begin 1967. Het is geschreven door niemand minder dan Cat Stevens. De Tremaloos. And here comes my baby.

Je luisterde naar de Beach Boys en het nummer Fun, Fun, Fun. Nou, dat was een Billboard Chart succes in Amerika in 1964. En waarom zeg ik dat zo? Nou, de successen in Nederland, die kwamen pas later. Want dit nummer komt er dus niet in voor bij ons. Een jaar later scoorden ze voor het eerst in Nederland met het nummer Help Me Rhonda. Van de Beach Boys draai ik even mijn blaadje om en kom ik bij een nummer uit wat ik in het eerste uur niet gedraaid heb, maar wat ik toch nog wel even graag wil laten horen. Het is van Mary O'Brien. Dat zeg je niks, maar als ik zeg Dusty Springfield, oh ja, dan kennen we haar natuurlijk weer. We gaan luisteren naar een prachtig nummer dat december is het 1968 uitkwam. Een beetje met een bluesy stem, zeg maar. Prachtig. Dusty and Son of a Preacher Man.

Ja, je luisterde naar The Fortunes. Jawel, met het nummer The Idol. Een single release uit 1967. En ja, ondanks een heleboel plugwerk, want de opnames die heb ik nog wel van Beat Club in Duitsland, werd het helaas geen succes. Geschreven is het door twee leden van de band die helaas zijn overleden. Namelijk zanger Rod Allen en gitarist Barry Pritchard. En nu, vanavond in Beat West Coast and Hits, nog een muzikaal rondje Cliff en Elvis. En ik wil beginnen met een nummer van Cliff Richard and the Shadows. Een top 1 notering bij ons in Nederland. En dan is het zomer 1962. Maar vanavond niet die single uitvoering, maar een prachtige live opname. En die komt uit 1978 van dit nummer. Cliff Richard and the Shadows met Do You Want to Dance?

Elvis Presley en de Ordinaires en het nummer Return to Sender. Ja, er zijn zelfs postzegels van Elvis in omloop. Alleen als je dan zoiets verstuurt, dan moet je het wel goed adresseren. En als je dat doet, toch doet, en het meisje wil hem niet ontvangen, die brief, ja, dan heb je pech gehad, hè? Nou, Cliff en Elvis gehad. We gaan weer terug naar Engeland voor nog 1, 2, stuk of 3 stukjes muziek. Love Affair, daar wil ik het even over hebben. Ja, Everlasting Love, dat was de grote doorbraak in 1968 voor zanger Steve Ellis en zijn mannen. Dit nummer komt ook uit 1968. The Love Affair en Rainbow Valley.

Jawel, helemaal. De Bee Gees, First of May. En op de B-kant staat een ander prachtig nummer, namelijk Lamplight. Je kunt zeggen dus een dubbel succes voor de Bee Gees uit 1969. Nog twee nummers te gaan vanavond in Beat West Coast en Hits. Eentje daarvan is van een man die heet David Garrick. Hij komt uit de buurt van Liverpool. We gaan luisteren vanavond naar hem, naar een succes wat hij had in de Duitse charts. En dan is het ook 1967. We kennen het nummer niet in Nederland. Het heet Please, Mr. Moving Man.

Ooit wilde hij operazanger worden. Dat feestje ging niet door, maar popzanger werd hij wel. David Garrick. Oh ja, ooit stond hij nog zelfs op de bühne in Merselo. Ja, ja, hij was er. Het laatste stukje muziek vanavond in Beat West Coast and Hits. Dat is voor een Engels beatbandje dat je in de Nederlandse hitlijsten niet tegenkomt. Ze noemen zich The Four Pennies. Met Lionel Morton, dat was de leadzanger van deze band. Er waren een heleboel prachtige, mooie songs die wij dus allemaal niet kennen. Trouble Is My Middle Name, Sweeter Than You, Square Peg, Black Girl, Keep the Freeway Open, I Found Out the Hard Way, enzovoorts, enzovoorts. Wij sluiten vanavond af met de top 1 succes, wat zeg ik, het top 1 succes dat de band had in Engeland in 1964. The Four Pennies en Juliet.

Ja, Juliet van de Poor Pennies, Engels beatbandje, maakt een einde aan aflevering 1709 van Beat West Coast and Hits. Ik ga mijn koffertje weer pakken en naar huis. Dus voor straks wens ik iedereen een welterusten, goede nachtrust, hele mooie week met wat je ook maar gaat doen. En wat mij betreft zondagavond om 8 uur weer terug hier bij Omroep Horst en de Maas met een nieuwe aflevering van Beat West Coast and Hits. Graag tot dan. Hoi!

0: Zuid, West Coast en Hits. Met de lekkerste klassiekers die je nooit vergeet.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd.

0: Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Drieze Recycling, tevens grondverzet en stroopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaat. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven.

0: Even. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.

0: jij weg te dromen.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek

0: alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
6: Deze zomer beleven kinderen iedere woensdag iets nieuws tijdens de Locht Kids zomeractiviteiten bij Museumdorp De Locht in Meldersloo. Van middeleeuwen tot klompen maken, van knutselen tot speuren in de natuur. Ontdekken, beleven en zelf doen staan centraal. Een leuk dagje uit voor het hele gezin. Kijk voor het programma van De Locht Kids zomeractiviteiten op delocht.nl.
0: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
7: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
8: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd... maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72... maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op... omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken... en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: weg te dromen.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zeg Milou, ben je er al geweest?
4: Waar?
3: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl